hun een stus kennengeleerd. Een vriend werd maar eens tegengesteld, want de wijze mens verveerd. De wijze zijn ringen, de wijze poer. Een prijs van die geet meer houdt niet mee toe. Jezus nu is mag die wijze fenomenaal. Geen aanzoek gedrekt, voor alles egal. Een schummer de zrak het zon.

0: Zo, dat war het wat last week opbelangt aan Messinopret voor die actuele charts.
1: Top 50.
0: We denken dan nog luider uit doen met position 50. En daar beginnen we schon de eerste nieuwe entry. Van nu nog aankomen, de Malik Harris met Make You Mine.
2: And now. The countdown has begun.
3: It starts in 5, 4, 3, 2, 1.
4: New in top 50.

7 Ruf op 29, dat was een verlust van 22 plaatsen aan de vierde woch voor U2 Street of Dreams. Anelo, van 29 op 21, Dorgel and Justice met What You Want, aan de 22e woch Lana Del Rey van 21 op 27, 16 wochen erbij met First Light, en dan van 21 op 26, 3 wochen erbij, GGB Adel Castillon, Lena Situation, feature

0: Made in Luxemburg is loor naar een keer plaats 14 en doen we die hoogst nieuwe entree dus voor. DJ Nosy, daar, aan de afnen Prince met Rising. Also, nieuw erbij aan Eisen Charts.
1: New in the charts.

Echt voor een mat erbij? Doe voor nog 5 op plaatsert. Anders voor nog een keer onveranderd op plaatsert. Taylor Swift mat I knew it, I knew you. 8

Toe, daar hebben we dan William Scheller en Om Heureux. Dat was natuurlijk ook een live versie. Door je wel dan, ja, dat applaudissement. Kan je zo, dat ik klaps. Van de Leid. Hallo CCR, oder Creedence Clearwater Revival Down on the Corner.

Zouden gaan we dan de Rolling Stones met Jumping Jack Flash. En dan ga je even aan het doen, waar de schloe ga je ook speciaal uitgezicht doen, van Bob Seger met Hollywood Nights. Radio Balvalet.

Zo, voilà, dat was een status quo met rocking all over the world. Anderen hebben het van placebo, dat is every you, every me.